0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. De voorgenomen bezuiniging op de

0: 71 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig bij 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd na

0: kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden. In het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
1: iTurnRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
3: This is iTurnRadio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijn. Andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne.

0: generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen al eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen.

0: BLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien.
1: Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.
6: Samba. Janeiro.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer PRO, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij...
1: ...waar andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Verreweg de meeste schapen die door de wolf zijn aangevallen waren slecht beschermd. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

van Anker. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

laat ik nog jou zien. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt het vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt het vuren. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De Muziekfabriek.
13: Je wil je in de muziek laten verrassen? Dan heb ik buitengewoon goed nieuws voor je. Want naast een aantal retro liedjes draaien we ook recent werk. En voor het geval je het niet wist, je hoort ze bij ons 3 om 3.
14: Ron van der Steen is je makker.
13: En hier zijn de eerste drie van start met een lekkere gouden

0: Turner. Hij is een beetje weird, maar wel erg origineel. En je moet maar zo denken, als er geen gekken waren, dan hadden de muizen niet te eten. Je hoorde Don't Stop Me Now en als laatste Boyzone en Picture of You. Een liedje uit de jaren 90. Ga er maar weer voor zitten, want ze komen voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Seal met Crazy. We noteren voor Seal 7 weken hitlijst. Het nummer Crazy stond net als een week eerder op nummertje 1. Seal is geboren in Paddington op 19 februari 1963 en is een Britse zanger. Zijn muziekgenre varieert van soul en pop tot rap en rock. Seal trouwde in 2005 met het Duitse topmodel Heidi Klum. Seal heeft tot dusver 5 studioalbums opgenomen, waarvan 3 titelloos. In 2005 bracht hij het album Live in Paris uit. Een registratie van een live optreden in Parijs. In november 2007 verscheen het album System. Daar waar alle vorige albums door Trevor Horn waren geproduceerd, verzorgde Stuart Price de productie van dit album. Waarop Seal terugkeert naar zijn dance roots. Mede omdat System minder succesvol was, kwam er vrij snel een album met soul covers uit, getiteld Soul. Na nog een hitscompilatie richt Seal zich weer op nieuw eigen werk. Het album Commitment verscheen in september 2010. Met het topmodel Heidi Klum kreeg hij 3 kinderen, waaronder 2 zoons en een dochter. Hij adopteerde tevens Klums dochter uit een eerdere relatie.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Money Love met Down to Earth. Het nummer stond nummertje 31 en kwam van 35 en dat voor 2 weken hitlijst. 4 plaatjes winst dus voor Money Love. Oorspronkelijk heet ze Simone Rescue en is geboren op 2 juli 1970 en is beter bekend onder haar naam Money Love. Ze is een voormalige radiopersoonlijkheid in de Verenigde Staten en een zeer gerespecteerd figuur in de Britse hip-hop scene. We gaan terug naar 2 maart, oftewel week 9 van het jaar 1991.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: best music.
1: This is iTunes Radio.
0: The best music on the best station.
2: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.
3: Grote en kleine hits.

De grote en de kleine hit. Die grote hit die was van Seal en Crazy. En die kleine hit van Money Love. Lekker ondeugend. En Down to Earth. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Straks je nog verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar eerst gaan we proberen een succesje te scoren met Dries Rolfink. Hier is hij met Ik Leef Vandaag.

0: Het was een van de eerste singeltjes voor ABC in Nederland. Poison Arrow. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst weer lekker de jukebox voor je induiken. En we gaan wederom heel ver terug in de tijd.
1: From long time ago.
0: Het nummer Crimson and Clover is een single uit 1969 van een Amerikaanse rockband. Het werd geschreven door duo Tommy James en drummer Peter Lucier Jr.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het nummer was afhankelijk bedoeld om veranderingen in hun muziekrichting aan te brengen. Na een presentatie van het nummer in de Ed Sullivan Show werd het nummer op 1 februari 1969 positief ontvangen. En zou het in de top 100 van de Billboard Hot 100 hoog eindigen. Crimson and Clover werd als een roermix uitgebracht nadat een radiostation het nummer in eerste instantie had uitgelekt. Zo stond het 16 weken op de Amerikaanse hitlijst en bereikte het de nummer 1 status. Ook in andere landen zou het nummer hoog eindigen. Waaronder Canada, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Afrika, Zwitserland en natuurlijk ook Nederland. De single verkocht meer dan 5,5 miljoen exemplaren. Het liedje werd door vele andere prominente artiesten gecoverd, waaronder Joan Jett en Prince. Het is daarom hoog tijd om onze jukebox flink te laten draaien. En laten we gezamenlijk luisteren naar Tommy James en de Sundials. Hier zijn ze met Crimson and Clover.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst en zeer ouderwetse stereo uit 1969 van Tommy James en de Sundials. En ze stonden centraal als de Jukebox Classic met Crimson and Clover. Misschien wil je er ook eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Naast andere leuke programma's op dit radiostation is er natuurlijk ook de Muziekfabriek. En daar luister je op dit moment naar. Je hebt er nog eentje van me te goed in dit rijtje van drie. En dat is deze van de Sister Sledge. And We Are Family.

0: Our Family, dat schept een vorm van solidariteit. Je hoorde uit de oude doos, de Sister Sledge.
1: De Muziekfabriek.
2: Verder ABC en de Post and Arrow.
3: Volle kracht, de Muziekfabriek.
2: En een succesje van Dries Roelvink met Ik Leef Vandaag.
0: Ik heb nog wat wetenswaardigheden uit het jaar 1969 voor je.

0: Zo is er in Antwerpen de opening van de Kennedy Tunnel. En dan de maand oktober. In België wordt het rijbewijs ingevoerd en astronomen van de Universiteit van Arizona ontdekken voor het eerst een pulsar.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De Muziekfabriek.
0: En dat was allemaal in het jaar 1969.

0: Straks meer in ons rijtje van drie, maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. We hebben dit keer te maken met La Bionda. Het is een Italiaans duo uit Milaan.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar oorspronkelijk komen ze uit Sicilië. De broers begonnen echt in 1970 als componist en producer.
1: Oude lullenplaat.
0: Het zijn dus oude rotten in het vak. In 1977 haakten ze in op de opkomende discorage. Ook wel Italo-disco genoemd. Het gezelschap bestaande uit de broers Camillo en Michelangelo La Bionda, die in 1978 het meest bekend werden met het zomerse disco-nummer One For Me, One For You. Wat in het bijzonder opviel door de eenvoudige tekst. Alleen aan het einde van het nummer zijn enkele andere zinnen aan One For Me, One For You toegevoegd. Het nummer zou hoog eindigen in de hitparade. Naast de broers traden op de achtergrond twee Oosterse geklede dames en een Oosterse geklede man op. In 1983 verleenden ze hun medewerking aan het eveneens Italiaanse duo Riquiera, bekend van de nummers Vamos a la Playa en No Tengo Dinero. In 2010 lieten de heren wederom van zich horen. Verder zijn ze vooral op de achtergrond actief met het produceren van nummers voor andere artiesten. We gaan terug naar 1978 en draaien een van hun grootste successen. Luister naar One For Me and One For You van La Bionda.
1: Oude lullenplaat.

voor deze keer. Succes verzekerd. Het was dan ook een hele dikke hit, hè, in 1978 met One For You, One For Me. Verder hadden we nog Lenny Kravitz, Black and White America. Ik heb nog een tweetal deuntjes voor je klaarstaan in deze aflevering van De Muziekfabriek. Oh.

door Gerard Joling. Dan voel je me beter, tenminste als de klokken toelaten. Dit was het weer, een aflevering van De Muziekfabriek. Kijk regelmatig eens op www.ronvoldersteen.nl. Vrienden en vriendinnen, ik zeg maar weer gegroet.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.

0: Bala. Bala. Oh, wat doen we dit terugdenken aan de zomervakantie van 1989, vrienden. Wat een hit was dit toen, hè? Het was Pino Diancio en Maguala Idea.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

En onverwachts gezellig. Pushy real good. Nou, dat weten we nog wel. Ja, uiteraard. Het was Salt en Pepper, vrienden. Uit de gouden jaren. De jaren die wij nog lang niet vergeten zijn. Muzikaal gezien gaat het nog steeds lekker. Hey.

dat is echt de jeugd van tegenwoordig. Wat is dat? Wat is dat? Wat komt er vandaan, joh? Weet je, het was een successerie op de tv. Ik kan me herinneren, elke zondagavond, ik meen om 6:30 vlak voor het Sport in Beeld begon. Zag je de Patrick Family? He? Nou goed, dat was wat. Ze maakten muziek. Ze waren bijzonder muzikaal. Dus in elke aflevering ook muziek. Meestal zongen ze een paar nummers. Zoals ook zojuist gedraaid. Voor jou op de radio. I think I love you. Lekker toch? Wat nog meer lekker is, zometeen vanuit het theater. Een fijne voor ochtend. De keukengordijnen zit eraan te komen.

0: Thomas Anders aus Deutschland. And you're my heart and you're my soul.
1: Een fijne verraste de keuze.
0: Ook bekend dat u al als de Modern Talking. Lieve mensen, waar ik op deze aardkloot. Ze hebben lekker gevrijen. Wat zegt u? Hoogste tijd voor...
1: Dit is de middel van de
0: Rudyard Kot.

de hele nacht. De hele nacht. Nou, ze was er dus echt niet vies van, hè. Rutja Kopdam. Al zijnde een fijne voorachter de keukenverdijnen. En ook deze gammetje komen weer terug. Lekker terug in de Middle of the Road Show op jouw radio natuurlijk. Met de Tiger Feet. Het was Mud uit Engeland. Kort geleden nog een expeditie gedaan. Door de donkere jungle van Afrika. Maar je komt de echte vreemdste types tegen, hoor. Kijk, heb je hier. Oh, dat was daar hangt een spiegel. Jee, wacht erop, bang voor dat.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Dacht je dat?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

Alweer zo'n heerlijk lief liedje in de middel op de rood, joh. Echt heel lief. Oh, ja, dat was toen het zo'n festival. In 1976 wonnen ze het. Met Save Your Kisses From Me. Dat was de Brotherhood of Man. Dit is de middel op de rood show voor jou, via de bekende lange palen en digitale kanalen. En Rolls Royce, ook zo'n lekker beentje. Dit is Best Love voor jou.

en Blue Notes. Het Satisfaction Gang-titel Take Your Love Back. Gouden jaren, gouden tijden. En de platen die zitten nog steeds tussen je oren. In het, nou misschien wel, his stereo. Het was een stereo. Het komt van alle kanten, nietwaar? Wat kan ik mono via de middengolf? Hey, wat leuk dat jij erbij bent vandaag.

gitarist. Geweldig toch, Love Games. En tot zover voor vandaag de Middle of Den Rosh Show. Ik hoop dat je het leuk vond. Zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon blijven luisteren naar mijn lieve collega's. En maak er sowieso nog een hele fijne voorstelling van.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunch.

inderdaad, ga je eventjes naar de film kijken. Ja, en voor je het weet ga je iets drinken. En voor je het weet is het weer ochtend, hè. Ja, inderdaad, zes staat de zon alweer heel hoog natuurlijk. Ondertussen is het alweer middag natuurlijk. En ja, kleine oogjes misschien vandaag. Maar de muziek, daar zal het zeker niet aan liggen. Want we hebben weer een heleboel goede muziek deze vrijdag. En ja, je weekend is natuurlijk gestart met muziek van Soul Asylum. En dit allemaal met een Runaway Train. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de koffie, want we zullen het kunnen gebruiken. Hier is Layla Key en Robert Glass en Got To Get And Again And Again en zo verder en zo verder.

Als dat geen weekendplaatje is, dan weet ik het natuurlijk ook weer niet meer, hè. Muziek van Robin Rass en Leila Kay natuurlijk. En Got to get in again and again and again. What I got again. Ja, smakelijk eten. Zou ik zeggen, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. Je kunt ze gebruiken natuurlijk iedere week weer opnieuw. En dat doen we van zondag tot en met vrijdag. Ja, inderdaad wel. Nu eventjes iets helemaal anders. Hier zijn de nieuwe Cats on the Block en Tonight.

0: inderdaad voor degene die hem nog kennen. TQ natuurlijk. En dit allemaal met zijn Westside.
1: Dedicated to Eric Easy Wright. Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
0: Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom deze vrijdag natuurlijk. Hè, want het is lang geleden dat we nog deze gedraaid hebben. Het is tijd geworden voor...
2: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is John Segala en een Just...

lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat dan nog op een vrijdag. Ja. Onze onvergetelijke hit voor vandaag, dat was natuurlijk John Segarra en Don't Just Another Day. Ja, morgen is zaterdag, is gewoon een andere dag natuurlijk. Ja, als je het zo wel bekeken. Morgen zaterdag boodschappendag, ja inderdaad wel. En dat zou wel bij vele mensen zo zijn natuurlijk, hè. Ja. Vrijdagmiddag, je weekend is gestart en het is tijd voor de Spindokters. En toe

Deze mannen hebben zeker calorieën genoeg voor deze middag toe te komen, denk ik. Hè? Inderdaad wel, de Spin Doctors and Two Princes. Vrijdagmiddag op je radio, fantastisch dat je erbij bent natuurlijk. En misschien moet je deze namiddag wel nu meer werken. Zit je nu al in de auto naar huis te rijden? Dan heb je natuurlijk geluk. Hè? Ja, inderdaad wel. Wij hebben niet zoveel geluk. Wij moeten nog blijven tot tijdens van 5 uur. Hier is Total Touch. En dit

0: radio station with more music.
1: This is iTurn Radio.
2: Lunch break, breaking news toen.
3: Zo, inderdaad, met het weekend voor de deur, het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug naar 2003. Ik wil even een blaadje erbij nemen. En Lisse worden in 2003 twee mannen opgepakt met Nahara-tapes van The Beatles. Deze zouden 30 jaar eerder zijn gestolen uit de Abbey Road Studios. Een voormalige werknemer van de studios beweert dat hij de tapes mee mocht nemen. De tapes bevatten 90 uur aan historische opnames van The Beatles. Hier zijn The Beatles en dit al met hun Sgt. Pepper's Lonely Hearts.
4: Thank you.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

inderdaad, we hebben er heel de week kunnen van genieten natuurlijk. Hè, van deze hit van deze week. En dat was David Guetta samen met Jennifer Lopez. En wordt een grote hit deze zomer. Onthoud wat ik gezegd heb. Save Me Tonight. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Van harte welkom in deel 2.

0: de Deepest Mode en dit allemaal met Enjoy the Silence. Ja, door een klein beetje silence op je radio is, wel, dan moet je ervan genieten. Want in de lunchbreak gebeurt daar niet zo heel veel, dat er een silent moment is.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Ja, hoog tijd voor onze lunchbreak LP van de week, onze artiesten van de week. Hier is Horky nog eens en hier zijn ze met Hij Leeft.

dat wat de laatste rondjes waren. Onze artiesten voor deze week natuurlijk. Horky en Hij Leeft. Maar wel, hè, blijf ademen, zou ik zeggen. Tot 1 uur ben ik nog bij jullie hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal op jouw fantastisch radiostation. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. Helemaal gratis. Want hier is George Michael. En dat is met zijn Too Funky.

0: natuurlijk dat het weekend wordt. En nog eventjes hier in de lunchbreak lekker kunnen draaien natuurlijk. Ace of Base en I Saw the Sign. Het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag natuurlijk. En dat is geworden de Backstreet Boys en I Want That. Tot volgende week. Hè. Zondag ben ik er weer natuurlijk. Met een nieuwe aflevering van de lunchbreak. En tot en met vrijdag dan natuurlijk met alles erop en eraan. Bye bye.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.

Meer moet een mens niet hebben. En een uurtje hits en classics. We begonnen vandaag met Lip Inks op deze vrijdag 29 mei.

0: te gaan dansen en te genieten van het leven. Ze verkochten meer dan 500.000 singeltjes. Was toen in die tijd wel een hoop. Zometeen Kylie Minogue. iTunes Radio.
1: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
0: En In Your Eyes. Ook nog in dit uur Rick Astley. En Whitney Houston. Die is er ook bij vandaag.

Een ultieme zomerhit uit 1983. Van La Compagnie Creole. Dat is goed voor het humeur. De tekst moedigt de luisteraars aan om alle zorgen opzij te zetten.

21 minuten over 1 hier buiten. Rick Astley, Together Forever. Ik diende ook nog even mijn excuses aan te bieden. Gisteren aan de uitzending kreeg ik wat mails. En blijkbaar zal er een probleem geweest zijn met onze tafel hier. Onze mengtafel. Die stuurde ook alle voorbeluisterde nummers door. En dit was niet de bedoeling. Pas op, on-air is het moeilijk te controleren natuurlijk. Maar ja, maar tot dank voor alle reacties. Het zal niet meer gebeuren.

0: Nightturn Radio met daarnet hitje 79 van Chic en Good Times, gevolgd door deze Crystal Waters. Lara die, Lara doen.
1: Ja.
0: Een deuntje voor gans de dag noemen ze dat. Tot aan de parelplaats, deze hit van Virtual Zone.

0: Toen ik op 300 meter van de meet kwam en ik voelde Van Verde aangaan, toen wist hij dat ik 1 of 2 ging zijn. Ik wist dat ik hem nog ging passeren, maar ik dacht eerst aan McEwen of Petakje in het wiel zat. Ik deed even niet omkijken en ik ben gewoon vol doorgegaan. Ik heb zelfs op 20 meter nog een tand bijgestoken ofzo, omdat ik niet zeker was. Maar ik besef het nog niet goed, denk ik.
1: In het koor of in het centrum, Valverde zet zich recht. Tombone komt eruit. Tombone pakt nu over. Tombone over Valverde. Tommeke, wat doe je nu? Tombone gaat wereldkampioen worden. Tombone op 1. Tombone op 1. Tombone.

I'll Be Around. Ook op deze vrijdag weer. De parelplaat van deze week. Van de Spinners. Vandaag 29 mei zijn jarig. Melanie Brown, die wordt er 51. Noel Gallagher, die wordt er ook 59. En Melissa Etheridge, die wordt er 65. LaToya Jackson, die wordt er 70. En wie zou er vandaag 81 jaar geworden zijn? Gary Brooker, de oprichter van deze band. Procol Harum,

Vandaag 81 jaar geworden zijn, Gary Brooker. Dat is meteen ook de klassieker van vandaag. Komt uit 1967. Het wondermooie van dit nummer, A Wider Shade of Pale, was eigenlijk het orgelspel van Matthew Fisher. En de legendarische stem natuurlijk van Gary Brooker. Overleed op 19 februari 2022 op 76-jarige leeftijd aan kanker, een lange strijd tegen kanker. Zomerse muziek op je radio, ook in dit uur weer. Met straks het weekendgevoel met Michael Gray en de zomers met Ricky Martin. En deze dame mag niet ontbreken als het over schoonheid gaat. Dua Lipa en...

lekker heet buiten. Temperaturen van 32 graden. Krijg ik hier net hoor. Ja, mooi. En prachtige muziek op de radio. Michael Gray. Ready for the weekend. Alhoewel die temperaturen. Daar kom ik gedonder van. Dat kan ook wel. We drijven hier nog een beetje verder. Naar het water. Of naar de kant van het water. Bob Sinclair. En World, Hold On.

0: prachtige stem van die Steve Edwards. Samen met Bob Sinclair en World. Hold On was meteen de voorlaatste van vandaag. Straks om 3 uur. Oh, wat. De top 40. Alle 40 op een rij. En vergeet vanavond ook Tim Nieuwenhuis niet met zijn Soul and Dance Classics. Ik heb er nog eentje. Fijne vrijdag. Kom van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopmans stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: Now. iTunes Now.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar mijn kind, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ben al ver over de helft heen. En het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Jetten noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessegus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jetten wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Virologe Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Now. iTunes Radio. Net top 40.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, God Daddy!
4: Get the point. Good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Tot 40!
8: Nu is het net op 40, zou het kunnen zijn, indien de zeezenders nog hadden bestaan.
4: Get the point.
5: And now,
6: bend over.
7: Tot 40.
8: Nu is het net op 40, zou het kunnen zijn, indien de zeezenders nog hadden bestaan.
9: 14 jaargang nummer 21 van

0: Canadese en 1 Noorse producties. Waarvan 9 Nederlands-Vlaamstalig, 11 autolarmdisken, 5 speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 4 superstips, 12 zakkers, 2 zittenblijvers, 22 stijgers, 4 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 4 nummers afscheid moesten nemen.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Na 11 weken uit Amerika, oud speciale aanbieding, Benson Boone met If You Knew. En na 15 weken uit Groot-Brittannië, 1 week op 1 gestaan. En vorige week was nog de langst genoteerde Heaven met I Run. En na 12 weken uit Nederland, Bankzitters met Harder Dan Ik Zwenden Kan. En na 7 weken uit België, autorandisk Jaila met Dancing on Ice.
2: En dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Dus nummer 3 van vorige week, die kwam van 5-2 plaats omhoog naar 7 weken notering uit de US of A. Uit speciaal aanbieding Sommer met Homewrecker. En op 2 stationair na 10 weken notering uit Europa. Autolarmdisc, Maskeem en Babette met Hoe Dan Ook. En stationair op 1 na 8 weken notering uit Nederland. 3 weken op 1 op dat moment. Suzanne en Freek met Halverwege. Is de top 3 hetzelfde gebleven of is misschien een nieuwe nummer 1? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren. Dus zolang niet wachten, ga dan naar facebook.com/denettop40. We gaan beginnen. 40.

Zojuist hoor de eerste nieuw binnenkomer op nummer 40 uit Nederland. Davin Michel met Stil Champagne. En dan gaan we gauw door naar nummer 39. Komt voor 24, 15 plaatsen naar beneden maar liefst. Na 12 weken notering uit Europa. Autogrammdisc Richie en Laura Tesoro met Round to Be.

Dat was de tweede nieuwe binnenkomer, Teddy Swims met Mr. Know-it-all, oud-Olympisch van vorige week. Groot-Brittannië komen ze vandaan. Of komt hij vandaan, moet ik zeggen. En dat was de nummer 38. Gaan we door naar nummer 37. Die komt van 39. Twee plaatsen omhoog, twee weken notering uit de USA. Lady Gaga en Ducci met Runaway.

Dat was Caro met I Can't Win op nummer 36. Komt van 38, 2 plaatsen omhoog, 3 weken notering. En dat is natuurlijk uit Nederland. En de nummer 35 gaan we naartoe. En die komt van 37 met 2 plaatsjes omhoog, 2 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Kensington met Living For.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: De top 40, nummer 1 in Nederland.

0: Who's gonna go? Twee, één. De Belgische Judith Salming Woman. Plus 4 van 39. 3, 2, 1. De Belgische Judith. En 4 weken de lijst. Plus 4 van 33 naar 29. Selfmade Woman. En 30 van 35. 3 weken voor de oude speciale aanbieding uit Nederland. Stipnotering voor Kensington en Living For. We gaan stemmen voor de netto 40 langlist van volgende week. Banner en Olivia. En wat er blijft er nog over? Mogelijkheid 2. André Hazes Junior en Robert van Ebert. Samen uit, samen thuis. En Shanna Spyro uit het Verenigd Koninkrijk.
1: Van de week.
0: 3, 2, 1. 4 weken voor Judith plus 4 van 33 bij 29 uit België. Selfmade Woman ervoor op de 30 van 35 in de derde week uit Nederland. Alle speciale aanbiedingen, stipnotering voor de Nederlandse Kensington en Living For. Dit zijn de keuzemogelijkheden voor de Netto 40 Alarmdisc van volgende week. Mogelijkheid 1 uit Nederland. Beller en Olivia, wat blijft er nog over? Mogelijkheid 2 ook uit Nederland. André Hazes Junior en Robert van Ebert. En samen uit, samen thuis. En mogelijkheid 3 uit het Verenigd Koninkrijk. Shanna Sparrow en Material Lover. Succes bij je met het stemmen.
1: Van de week. Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: en fruitig.
1: Fris en fruitig.
0: Hier hoor je de lente.
2: We zijn er weer.
3: Lekker.
2: Yes, we mogen weer.
4: Oh, dat is chill.
5: Gezellig.
2: Hallo. 24 uur per dag. Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Gegarandeerd voor thuis.
7: Hallo!
8: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
9: Dit is de Netto 40 nieuwe alarm.

met de tweede en tevens middelste gedeelte van de ene rechte lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/denetop40. Het onderspiesje van Anne Domraat, waarvoor wekelijks woord van dank. En ook nog een woord van dank voor het overnemen van de afgelopen weken. Het is jaargang 14, week 22 van 29 mei, half rij 2026. Dit is aflevering 668, statistisch gezien.

0: wegen. We hebben ook nog 9 Nederlands farmstaven opname, 11 oude luimdiscs, 5 ex-speciaal aanbiedingen, 2 stipnoderingen en 4 superstips onder de klappen van de week. Die hebben we achter de kiezen al. 12 zakkers, 2 zittenblijvers, 22 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 oude nummer 1 hits uit de lijst.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Met andere woorden, het supertrio van vorige week. Op 3 met de tafel van 3 van 6 omhoog in de 5e noteringsweek. Alle speciaal aanbiedingen uit Nederland. Direct and one.

0: Made Woman. En op 30 van 35 in de derde week. Met een stipnotering. Plus 5 uit Nederland. Alle speciale aanbieding Kensington en Living 4. De lijst zoals u uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders erop staan. Facebook.com/denet40. Daar kun je alles mee dan wel nalezen. Straks op 25 van 17. Min 8 in de 14e week uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week de lijst getopt. Zoo van Shakira. En op 26 van 28 plus 2 in de 7e week uit het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. 27 plus 4 van 31 in de 3e week uit België. Oude Alarmdisc. Wim Soutar en Vragen. Maar eerst de nummer 28 van 30. 2 plaatsen omhoog de 5e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Drive Path is de jongste single voor 21
1: Pilots. Elke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40. Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40, nummer 28.

allergrootste hits. Je hoort ze elke week 3 uur aan een gesloten in de ene rechte lijst. Zoals je uitgezien zo kunt hebben als de zeezenders zal bestaan. Facebook.com/denettop40 met op 25. Min 8 van 17 in de 14e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Plaat heeft 1 week de lijst getopt. Shakira en Dream On Me. En Zoo uit de voorop 26 van 28.

0: en Get It Right. Zometeen, nou ja, zometeen. Voor een tijdje, niet binnen al te lange tijd. Dan komt het nieuwe album eraan. Daar staat ook Evergreen op. Evenals de nieuwe single Something Good. Met 22 van 27 in de derde week. Een stip noteren voor Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Op 23 van 24. Plus 1 in de zesde week uit België. Clemens en Van Geel. En voeten uit de Bordeaux. Dan kunnen we wel een lekker wijntje op drinken, denk ik. Eerst de nummer 24 van 18. Min 6 in de zestiende week uit de Verenigde Staten van Amerika. Op de speciale aardering Nickelback en Evanescence. En at the end of it all.
1: Verdwaal in het muzikale doolhof. En kom er gelukkig weer uit.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

10 weken nog steeds de voicemail ronde. Van 13 naar 16 uit Nederland. Oude Alarmdisc 17. Min 9 uit de top 10 gevallen van 8 en 11 weken uit Nederland. Oude Alarmdisc Flemmen en Meteor. En niet nodig. 11 op 18 van 19 plus 1 in de 8e week uit het Verenigd Koninkrijk. Alle speciale aanbieding YouTube featuring Ed Sheeran. En Terrace Tapulia. En Yours Eternally. De nieuwe single van YouTube is aanstaande trouwens. 19 van 29 plus 10 in de tweede week. De winnaar van The Voice uit Nederland. De stip noteren voor Ruben Hillen en 20 Seconds. Plaat duurt iets langer. En 20 van 25 met stip in de zesde week. Vijf plaatsen omhoog. De Verenigde Staten van Amerika. Stip noteren voor Harry Styles. Nog steeds in Nederland optredens gevend. En American Girls. De nieuwe single is onderweg naar de lijst. Straks na de nummer 14 weer de keuzemogelijkheden voor de Netto 40 Alarmdisc van komende week. Eerst de nummer 14 van 21 in de tweede week plus 7 uit de Verenigde Staten van Amerika. Superstip voor de Rolling Stones en In The Stars. Dit is de nummer 15. Die stond vorige week nummer 20. Ook een stipnotering 4 weken voor de oude Alarmdisc uit Europa. Afkomstig Alan Fangs. En

0: fris en fruitig. Fris en fruitig. Hier hoor je de lente.
1: Lekker.
2: Yes, we mogen weer.
3: Oh, Dutch Channel.
4: Ja,
2: gezellig.
4: Hallo.
5: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Gegarandeerd voor thuis.
7: Hallo!
8: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
9: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: net of eerder Alarm Disc. DJ Licious en Mido, een Nederland-België combinatie. En het geweldige nummer dat een heel grote hit gaat worden, volgens mij, in de net of eerder in de toekomst. Heet Forever Young. Niet te verwarren met de Forever Young van Elfdeville of aanverwante artikelen, zeg maar. Het uur van de waarheid is aangebroken. Dit is hem, de enige rechte net op 40 lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/net op 40. Het is een jaar van 14, week 22, 29 mei, Halmkrijg 2026, editie 668. Onder een speciale anodroomraad van vorige week, een soort van dank. Statistisch gezien en gesproken, 13 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 10 uit de Verenigde Staten van Amerika, 4 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 uit Europa, 1 Canadees en een Noors product, 9 Nederlands slash samenstaande opname, 11 oude alarmdiscs, 5 speciale aanbiedingen, 2 stipnoteringen, 4 superstips, waaronder eentje als de klappen van de week, 12 zakkers, 2 zittenblijvers en 12 stijgers. We hebben 4 versen en de verdwenen platen en 4 platen die ooit in de lijst hebben geklopt. Straks de voorstelling van de nieuwe speciale aanbieding. Dit zijn ze, de toppers en de treffers, de zwievers en de zwaaiers. De grootste en de dikste 13 liggen nog voor je klaar.
1: Top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Het Super Trio toen op 3 met de tafel van 3 omhoog. Van 6 in 5 weken in Nederland. De oude speciale aanbieding Direct uit Nederland en Won't Fall. Op 2 plus 1 van 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Somber en Homewrecker. En nummer 1 voor de 9e week genoteerd. 4 weken sinds vorige week de bovenste beste. Suzanne en Freek en halverwege. Ik zei het je al, de dikste 13 ligt nog voor je klaar. Facebook.com/de net op 40. Daar kun je het allemaal vinden. Dit je dat straks alleen op 14 van 21 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. Superstip van de Rolling Stones en In the Stars. Rough Twisted, dat is track 2 op de CD-single, als je die kunt bemachtigen. En binnenkort komt het 25e album eraan.

0: In de 10e week uit Nederland, Oran Disc, Rondé en Voicemail. Hou aan, zometeen op nummer 11 van 14 in de 8e week. Plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika, op een speciale aanbieding. Alex Warren en Fever Dream. Op 12 van 5 uit de top 10 gevallen, min 7 in de 12e week uit Europa. Oran Disc, Maxine en Babette en hoe dan ook. En dit is de nummer 13, vorige week 16. Plus 3 in de 9e week uit Canada. Oude speciale aanbinding. Stuivertje gewisseld dus met de alarmdisc van Rondé Voicemail. Dit is Rumors.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40. Nummer 13.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Kort voor de bovenste beste 10 is dit het overzicht van de nummers 20 tot en met 11. De hele rechte lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders zouden bestaan. Facebook.com/denettop40. Op nummer 20 van 25 plus 6 met een stipnotering uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles, American Girls. 19 van 29 uit Nederland. In de tweede week de winnaar van The Voice of Holland. Ruben Hillen en 20 Seconds. En 18 van 19 in de achtste week. Plus 1 uit het Verenigd Koninkrijk. Alle speciale aanbieding. YouTube featuring Ed Sheeran. En Terrence Topodia en Yours Eternally. Op 17 uit de top 10 gevallen. Min 9 van 8 in de 11e week uit Nederland. Oude lijn dus Fleming en Meteor niet nodig. 16 min 3 van 13 in de 10e week uit Nederland. Oude lijn disc Rondé Voicemail. 15 van 20 plus 5 in de 4e week uit Europa. Oude lijn disc een stipnotering voor Alan Walker en Pines en Heartbreak Melody. 14 plus 7 van 21 in de 2e week. Dat kwam ze vorige week binnen uit de Verenigde Staten van Amerika. The Rolling Stones en In the Stars. 13 in omgekeerde richting. In vergelijking met Rondé van 16 in de 9e week uit Canada. Oude speciaal aanbieding Thomas Gray en Rumors. 12 van 5 uit de top 10 gevallen. Min 7 in de 12e week uit Europa. Oude alarmdisc Maxine en Babette. Hoe dan ook. En 11 plus 3 van 14 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciaal aanbieding Alice Warren en Fever Dream. De nieuwe single Fine Place to Die is de nieuwe single. Dit is hem. De net op 40 jaargang 14. Week 22 van 29 mei al vrij 2026. En een stipnotering op nummer 10 vorige week 15 uit Europa. Oude alarmdisc Within Temptation en Smash Into Pieces. Laatst genoemde komen uit Zweden. En het geweldige singeltje.
2: Top 10.
1: Somebody like you.

Met DJ Licious aan de net op 40 alarmdisc van deze week Forever Young. De top 10 werd geopend door een stipnotering van 15 in de 5 week uit Europa. Alarmdisc Win and Temptation en Smash Into Pieces and Somebody Like You. Zometeen op 7 van 9 in de 7e week. Twee plaatsen omhoog uit Noorwegen. Alarmdisc Arkels en Portugal The Man and Money. Dit is eerste nummer 8 met de tafel van 4 naar beneden. Vorige week net buiten het super trio gevallen op nummer 4 terechtgekomen. 12 weken voor de uit Verenigd Koninkrijk afkomstige Louis Capaldi. Dit is How Do You Miss Someone Who Bred Me. Nummer 8.

fijnste lente van de lekkerste muziek. Geniet ook tijdens de lente van de lekkerste muziek.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij de Mevlana Moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Is dit dan, ik denk afscheid. Zij zegt nu het al weg is, ik al klaar ben, heb je pas tijd. Slik je woorden nu in, schat je maar praat nu, is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos in de kant legt. Yo, ik was niet zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Wie de fuck maakt je hoofd gek, ben aan, is geen wonder. Zeg voor je deur in mijn bom, ben jij, ik ben honden, wel gedronken. Kom maar denken vooruit dan, geen

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul en Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

Lee John, Ashley Ingram en Errol Kennedy. Je kent ze vast wel van die grote hits. Just an Illusion, Musical Lights, In and Out of Love. Hadden ze allemaal grote hits mee in de jaren 80. En 1983 brachten ze hun derde album uit. Scandalous heette dat. En ook dit fijne liedje stond daarop. Imagination hoorde je met The New Dimension. In een lekkere lange 12-inch uitvoering van het album Scandalous. Als eerste plaat hier bij de Soul and Dance Classics. Mooie muziek straks van de 3 Degrees van Frankie Valli. Jawel, zelfs Frankie Valli komt voor in de show. Soul to Soul, Cool in the Gang. En zo tegen het einde van de show, slow jams, twee slow jams in de Dance Classic Soul Ballads.

0: Sly and the Family Stone, hè, uit de jaren 60.
1: I'm walking.
0: Oké, nog even als bonus erbij. Sing a Simple Song van Sly and the Family Stone. En ze bestonden natuurlijk uit Sly Stone, Freddie Stone, Rose Stone, Cynthia Robinson, Craig Errico, Jerry Martini en Larry Graham.

Motown label. Uit 1972, geproduceerd door Bob Gaudio. En ook geproduceerd en geschreven dit nummer door Al Wuske. Je hoort natuurlijk de Four Seasons met The Night. En daarvoor nog gedraaid. Die fijne Philly Sound Classic from Sigma. The Three Degrees van Tom Walter Remix en The Year of Decision. Even naar Tilburg, Brabant. Voor het geval dat je niet weet wat er allemaal ligt. Dit fijne bandje uit 1982, als ik me niet vergis. Gaat even voor je nakijken. The News bij de Soul and Dance Classics. Come on, sing it!

Heerlijk Sound of the 80s bij Cool in the Gang met Peacemaker. En zo iemand hebben we nog steeds nodig, heet het een dagen lijkt Maas wel. Daarvoor gedraaid, de nieuws uit 1982 met Oeh, I Say, typisch een plaat die je nooit meer hoort op de Nederlandse radio. Oh, dit is ook zo'n fijn liedje uit de jaren 90. Bandje Soul to Soul. En ze zingen over Joy hier bij de Soul and...

0: Een van de betere tracks van het album Can Slow Down. 1983. Ook weer uitgebracht op Motown. Het heette Love Will Find A Way. En daarvoor gedraaid Soul to Soul uit de jaren 90 met Joy. En het is bijna einde van de show. Tijd voor de
1: Dance Classic Soul Ballad.
0: Twee mooie love songs achter elkaar. Straks hoor je de Stylistics met Let's Put It On Together. Eerst gaan we toe naar 1982 met Casey en Terry DiSario. Liedje heet Yes I'm Ready in de Dance Classic.

Mooi was weer de Dance Classic Soul Ballads, althans de twee liedjes erin. Je hoorde de Stylistics uit de jaren 70, 1973 met die grote zanger Russell Tompkins Jr. En ze hadden natuurlijk al hits met I'm Stormy in Love With You, Break Up to Make Up. En wij draaiden Let's Put It On Together. En daarvoor gedraaid die fijne single van Harry Wayne Casey, oftewel Casey samen met Terry Desario.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. 7 mannen zaten daar al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTurn Radio.
6: Now. Ron Lokkebol, the best music in town.
7: Get ready.
5: iTurn Radio.

sing a song about the rigors of high school now.

Run!

need a little help.

Thank you very much indeed. Good night, everybody.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes Dance.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.